0: doneer.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen

0: de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving.
2: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Iedere werkdag brengt...

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venray. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. Eén werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Ondernemers, opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: De nacht van J&D.
10: J&D.

0: TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Je weekend begint op vrijdag. Yeah.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: september. 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu bij Bel Simpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simpel.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Dit is Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 4 uur.
9: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venraai. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit. En die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions. En werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op Salon Labo. Salon Labo met BEAU.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel. Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: De nacht van JND.

0: koopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venray. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Radio JND presenteert...
1: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: 6 uur.
1: Goedemiddag, dit is ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venray. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
2: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
3: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland,
3: oh ja.
4: De bouw.
5: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
3: Grintkeizer.nl.
2: Siergint en marmerstoonvloeren, ook voor uw paleis.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
9: Ja, die Snoeijen-Luijten.
8: Die maken het.
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
7: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: toilettaxi.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Dommel 18, grill en bar.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes scherp.

0: 2008 in Zon.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad, dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
6: 7 uur.
8: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venraai. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
11: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
10: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
11: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
12: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
13: Smit dakbedekkingen, uitbest.
6: Van der Voort.
14: Yes, goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow voor de donderdagmorgen. Amar komt eraan. De sportschool zometeen. Wesley Pons ga je ook horen. En eerst hoor je Douwe, Bob en Mo.
15: Bij JND hoor je thuis.
14: Dit is Nog Even Blijven.

0: niet naar huis.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Ja, die nog een beetje absent is. Vanaf maandag weer terug op de radio. De ochtendshow met de vertrouwde stem van Willem Bakker. Deze week nog met Koen hier. Goedemorgen. Het is 7:08. Donderdagmorgen, de 6e van augustus. Welkom bij de ochtendshow. Misschien heb je wel vakantie en ben je nu veel te vroeg wakker. Lig je in je bed, denk je van, nou, ik had helemaal nog niet wakker hoeven te zijn. Maar ja, dat kan zo in je ritme zitten, hè, dat je toch gewoon nu al naast je bed staat. Of dat je nog even in bed ligt en denkt van, nou, ik ga me zo nog even omdraaien. Kan zomaar. Vandaag wordt het een iets minder heet. Het wordt 22 tot 25 graden. En dan zien we wat afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Het weekend gaat weer wat warmer worden. Dat is wat de verwachting nu momenteel zegt. Hey, het is donderdag, betekent dat het weekend langzamerhand een stuk verder in de buurt komt. En dat is fijn, hè? Dat vindt de Nederlander toch een partij fijn. Wij gaan zo meteen de donderdag doorzetten met Guido van der Graaf, Elvis Presley, Suspicious Mind. Ook Ferry de Lits, is het moeilijk om gewoon te doen. En de laatste nieuwe single van Jeffrey Kuipers ga je zo meteen horen hier in de ochtendshow. Je bent op de juiste plek om je dag op te starten en lekker wakker te worden. Ik zeg een hele goede morgen.

0: Live vanuit Studio 2, de JNR Ochtendshow. Met onderweg zometeen Wesley Ponsen, eerst Amag. Goeie tip, dit is Sportschool.
1: De Ochtendshow van Radio JND.
2: Bakker met Bakker.

0: Wesley Ponsen en ik zal geen traan meer om jou laten. Draaiden wij hier bij Radio JND op de donderdagmorgen.
1: De JND Inbox.
0: Ja, en het is de tijd om weer jezelf even wakker te melden. Dat mag via 085-760-9936. Ben jij erbij deze donderdagmorgen? Of ben jij een van de mensen die gewoon vakantie heeft en hem skipt? Ja, dat kan zomaar, hè? 085-760-9936. Via dat nummer kun je ons tolken. Of via de gratis app van JND. Gooi je naam en de hashtag JND staat aan even naar ons toe. Dat zouden we leuk vinden. Dadelijk maken we even een rondje. Ook Raymond Helmans komt eraan. En de nieuwe single...

0: De Radio J&D Ochtendshow.
1: Ja, ik word er gek van dat ik geen rust in mijn huis heb. En dat is door jouw muziek. Door de harde bas.
2: Willem Bakker, Radio J&D.
0: Bij J&D hoor je thuis.

Het mooie van J&D toch? Gewoon één keer per half uur zo'n echte J&D classic van Elvis bijvoorbeeld. Je hoorde Suspicious Mind uit 69 en daarvoor nog Guido van der Graven. Ciao, doe adios. Het is bijna 7:30. Goedemorgen. Busy en Yves Berends hebben nieuwe muziek samen. Een hele fijne. En ook Jan Biggel, die inmiddels getrouwd is. En dit liedje eigenlijk speciaal voor zijn trouwerij Maarten. Wat kan het leven toch mooi zijn? En in zijn geval is het ook echt zo. En het is nog veel mooier geworden met een vrouw in zijn leven. En ook Nick Kamen komt eraan. I Promise Myself. Ga je horen zo meteen. Eerst een echte classic van Ferry de Lits. Komt uit 2015. Is het zo moeilijk om gewoon te doen bij J&D? Jij mag.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND. Jouw

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
5: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
6: Elke dag
7: jouw Nederlandse dag.
6: Koen van der Vorst.

0: De Radio J&D Ochtendshow.
1: Dat moet een beetje vrolijk zijn, weet je. Moet wat energie geven of. Maar dat doet het niet. Het is weer zo'n droevig iets.
0: Willem Bakker.
2: Radio J&D.
0: Jouw Nederlandse dag.

van Systeem draaiden wij. 7:50. Goedemorgen, dit is J&D. Jouw Nederlandse dag begint hier zo. En volgende week zondag, dan is de J&D Zomertour in Moergestel op het Sint-Jansplein. Jan Biggel is er ook bij. Ja, met heel veel andere artiesten. Onder andere ook Maxim Vroger, die je zo meteen gaat horen. Niet zomaar, de minsten zijn erbij. Wil je de hele line-up nou even checken? Dat kan via de site. Dat is radiojnd.nl via de socials. En nou, Mark, die je net nog hoorde, is er ook bij. En Ferre de Lits ook. Dus kortom, het wordt één groot feestje. Volgende week zondag, de 16e van augustus, de J&D Zomertour op het Sint-Jansplein in Moergestel. Je kan er gratis bij zijn. En je kan er gewoon in de middag heen komen. Het is 's middags tot een uur of 7 in de avond. Dus eigenlijk gewoon een hele geschikte tijd voor de zondag, toch? Jan Merels nieuwste heet Wat kan het leven toch mooi zijn? Hoor je nu in de ochtendshow van jouw Radio J&D.

J&D Classic van Nick Kamen uit 1990. Lang geleden al. Je hoorde I Promise Myself. Ja, voor mij is dat lang geleden, sorry. En daarvoor nog Jan Birrels aan nieuwste. Wat kan het leven toch mooi zijn. Speciaal gemaakt voor zijn bruiloft. Hij is inmiddels getrouwd en dolgelukkig met zijn liefde Helga. Heel onderweg zijn we meteen Maxime Vroger. Echte liefde komt eraan. Ook Lil Kleine met Samuel Welten. En de Amsterdamse zomer ga je horen zo. Maakt me nou niet gek. Ja, deze man die is zich aan het voorbereiden. In september gaat zijn concert plaatsvinden in een heel mooie ambiance. De kerstjouwen, daar gaat het trouwen worden. Jeffrey Hezen, je hoort hem met Even Wachten.

0: Maak me nou niet gek. Daarvoor nog Jeffrey Hezen even wachten. Het is 10:08 geworden op donderdagmorgen, 6e van augustus. We zijn er doorheen, de ochtendshow. Voor deze donderdagmorgen dus, J&D, tenminste deel 1. Hè, want zo meteen gaan we gewoon door. We hebben nog een uur te gaan. Onder andere daarin zo meteen René Schuurmans. Hey, doe niet zo sexy. Het zal vast over mij gaan. Ook Donnie en Robert van Hebert hebben nieuwe muziek. Fisherman's Friend en de Dolly Dots. Love it just a little bit more. Voor alle dames die zo meteen de auto instappen onderweg naar werk. Of gewoon thuis even, nou, even lekker gewoon op de bank zitten en even aan het ontwaken zijn. Of misschien zit je gewoon rechtop in je bed. Kan ook, hè. Dat is dan meteen in deel 2 van de J&D Ochtendshow. We kijken er even naar het weerbericht vandaag. Wat het weer gaat doen voor deze donderdag. En ja, het weekend wordt warmer, heb ik begrepen. Dus dat is positief, mocht je leuke weekendplannen hebben. Dus dat is dan meteen na 8 uur.
1: De J&D Ochtendshow.
0: Maar dan gaan we gewoon verder. Ik heb nog voor je Maxime Vroger en Echte Liefde. Ik ga even koffie drinken en spreek je zo naar achter met onder andere René Schuurmans.

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 8 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenhuis op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venraai. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit. En die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen.

0: live in concert.
1: Met John West, Lange Frans en Robbe Pater.
0: 4 september, 013 Tilburg.
1: Sander Kwarten live in concert.
0: Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
4: Schade.

0: 1904.
1: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
2: Die maakt elk project perfect.
1: Toppie!
2: Paint Project.
1: Meer info op paintproject.nl.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: Koen van der Forst.
1: Ja, hartelijk goedemorgen. Pascal Redekker zo meteen dansen tot de zon opkomt. En ook Donny komt eraan met Robert van Hemert. Na muziek van René Schuurmans. Bij J&D hoor je het. Hey, doe niet zo sexy. Sorry.

0: Pascal Redeker en dansen tot de zon opkomt.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Ja, die heeft op dit moment een beter leven als ik. Wel ook echt zwaar verdiend. Heeft namelijk vakantie en ja, die is ook echt vakantie aan het vieren. Maandag is hij weer terug op de radio. Deze week ben ik er. Maar wel zo meteen hier, de Dolly Dots. Ik denk, die ga ik even draaien. Love Me Just A Little Bit More, ga je zo horen. Ook Corrie Konings komt eraan, de nieuwste. Ja, hankies in de lucht, amore. Deel 2 voor de donderdagmorgen. We komen langzamerhand dichter bij het weekend in de buurt. En dat is altijd fijn, hè? Eerlijk is eerlijk, als het weekend weer in de buurt komt, ja, dan is de werkweek weer voorbij. Maar ja, dan weet je ook, als het dan zaterdag of zondag is, dan weet je ook van maandag, dan begint het gewoon weer. Hè? Gaat allemaal zo snel. Time flies when you're having fun. En het belangrijkste is wel dat je fun moet hebben. Dus dat is wel wat ik je wil meegeven. Dat zijn wetenswaardigheden zo op de vroege donderdagmorgen. Hey, even kijken wat het weer gaat doen. Vandaag 22 tot 25 graden. Iets minder warm dan gisteren. Maar het weekend wordt wel weer warmer. Dus geniet.

Een van de mooiste liedjes van 2025 vind ik deze. Tino Martin met Replay samen en één dag. En daarvan nog de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Dit is Radio J&D. Goedemorgen. Zometeen een classic hier van Doe Maar. Doris D. komt eraan. En ook zometeen hier muziek van Jannes. Jou herken ik met mijn ogen dicht, ga je horen. En deze vrouw, die heeft nieuwe muziek. En er komt nog meer nieuwe muziek van deze vrouw aan. Ik vind dat ze een soort nieuw steltje heeft uitgevonden. En het mooie is, deze vrouw gaat al zo lang mee. Maar muzikaal gezien is ze wat dat betreft eigenlijk gewoon helemaal bij de tijd. Haar nieuwe single doet het erg goed. Er hangt iets in de lucht aan morgen. Dit is Corrie Konings. Er hangt iets.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
12: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
13: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: J&D presenteert
1: de Radio J&D Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands mezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio J&D Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

Ze hadden de radio J&D successchijf in handen een paar weken geleden. De mannen van de Gebroeders Co. En ze zijn erbij volgende week zondag ook in Moergestel bij onze J&D Zomertour. You're the proud to be fout. Daarvoor de grap dame, de langste adem. En ook Emma Heesters hoorde je haar nieuwste hartebreker. Bijna 9:15 op donderdagmorgen. Zometeen de radio J&D successchijf. Nog in handen van Vincent. Morgen moet hij het stokje overgeven om 1:30. Dat ben jij, hoor je zometeen. En ook Menno Abe. Als ik je heb, hoor je naar Django. Dit is Volare. Sometimes.

0: Met Volare. Het is bijna 9:10. Zometeen hier, na 9:00 aan de slag. En ik heb nu voor je de Radio JND Successchijf. Het liedje wat we heel deze week extra vaak draaien. Ook een van de mensen die er volgende week bij is tijdens de JND Zomertour. Ik heb het over Vincent. De Radio JND Successchijf heet Dat Ben Jij.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Vincent, dat ben jij.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

Hij hoorde Vincent, 8:50 geworden op de J&D donderdag. Die van start is gegaan met de ochtendshow hier zo. We zijn er doorheen voor deze donderdag. Zometeen na 9:00 aan de slag. 3 uur lang de beste muziek voor iedereen die heel hard aan het werk is of moet. En vanmiddag hier de J&D middagshow, de laatste voor deze week. En morgen om 7:00, dan doen we er nog een keer over. Hebben wij onder andere de weekendtips van onsbrabant.com van Paul van Oosterhout. En we hebben de J&D weekendmix met de one and only Willem de Wijs. Heb ik nu al heel veel zin in. Want ja, weet je, dat is toch het weekend op een goede manier aftrappen. Gaan we morgen doen, iets na 8:30. Dus ben erbij morgen tijdens de J&D ochtendshow ook weer. En maandag is Willem weer terug. Dus nog 1 dagje met mij overleven en dan komt het ook gewoon weer goed.

0: Dag Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, go van Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
4: Container
2: Nederland.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
4: Containernederland.nl.
6: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken, wat je interieurwensen ook zijn?
7: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
8: Ja, die, Snoeien Luiten.
7: Die maken het.
6: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
7: Die maken het.
6: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venray. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. Eén werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
8: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
9: Kies je Prachtmaat.
8: Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
8: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
9: Dan weet je dat het goed staat.
10: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
11: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
14: Aan de slag.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio JND. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: Radio J&D.

0: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
1: Grindkeizer.nl.
0: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
0: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
6: Als u

0: dagspecialistbrabant.nl. JND Verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles vanaf Zevenaar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké. Okay.
6: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
7: Dommel 18.
8: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Er is een

0: 50 in Goorle.
1: Home is where the heart is.
0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
6: Ja, die Snoeijen-Luijten.
5: Die maken het.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
5: Die maken het.
4: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij J&D hoor je thuis.
7: 10 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens. En daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis. En dat komt door de grenscontrole, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers. Maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen. En binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
8: J&D Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 8 in Zon.
1: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands. En

0: In Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
0: Aan de slag.
2: Aan de slag.

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
3: Smit dakbedekkingen, iBest.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: rolcontainernederland.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je vanaf 7 naar een kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam is een auto met een aanhanger geschaard tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam heb je tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Bel even met Henk.
8: Ja, bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
7: 585957.
8: Of kijk op henk.jobs.
9: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
10: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
11: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
12: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
10: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: nemen. Elke dag, jouw Nederlandse dag. Radio JND.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Heiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7 naar een kwartier langer over. Op de A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Vlaardingen over de A15 en de A4. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp zijn ze een pechgeval aan de bergen. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: En gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Schade.

0: 1104.
1: Tegel eruit, pompje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds,

0: Tijdelijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
4: Yeah.

0: nodig? Kast met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
3: Wist jij dat zo'n paintproject?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh,
3: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Die maakt elk project perfect.
3: Toppie!
5: Paintproject.
3: Check paintproject.nl.
6: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: vraagspecialistbrabant.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciShop.nl.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
2: Met 10 jaar garantie.
4: Ah, de goedkoopste veranda.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je nog 5 minuten vertraging. En tot slot de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Alfred Numansdorp staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
9: Stap in de wereld van Happencontainers. En groei met ons mee, want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
10: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
11: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
12: Holy moly!
13: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
14: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
13: En altijd met hoog rendementsglas.
15: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
13: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
16: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
17: Jouw Nederlandse dag start hier.
5: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
17: Iedere werkdag van 7 tot 9.
5: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
18: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
17: Iedere werkdag van 7 tot 9.
5: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken, wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die, Snoeien Luiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom, Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk. Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. Het weer van Weer Online? In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ken je Stolk in Bokstelhal, de basis voor...

0: op stolkbokstol.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Schade

Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
1: het goed staat. U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Grintkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum duurde 10 minuten langer over. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en twee rijstroken zijn dicht. Dan een bermbrand op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat daardoor 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk duurde 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
11: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
10: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
12: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.

0: je op rolcontainernederland.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: In de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: En Jack, wat vind je?

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en Bad City hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tonybet. Het weer van Weer Online? In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meersen en knooppunt Kerensheide doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat de berm in brand. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag een dakkapel, in één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
7: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
11: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
12: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
13: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
14: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
15: Ja, die! Snoeien Luiten!
14: Die maken het.
13: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
14: Die maken het.
13: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
16: Als u

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: J&D.
5: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Event Center Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
4: J&D. J&D. Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: september. 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
2: Je slaagt geheim bij Mazenland op Eckenstein.
1: Meer dan 300 modellen op voorraad.
2: Tot ziens bij Mazenland.
1: 2008 in Zon.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Zoals op de A2 richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een autobrand. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
10: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
11: 585957.
10: Of kijk op henk.jobs.
12: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
13: Smit dakbedekkingen, uitbest.
14: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
15: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio JND.

0: en Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: Douche eruit, wat erin. Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.

0: elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. Vier Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden, zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruut. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte, is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Het weer van Weer Online? Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2... Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Jouw Nederlandse dag.

van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hulario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: www.bruincafé.nl. Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste

0: cement-dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima.

0: persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files door grenscontroles een paar bijzonderheden. A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord stond een auto in brand. 8 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. De oprit is dicht en de rijbaan is ook afgesloten. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. Ongeluk met een vrachtwagen houdt 2 rijstroken van de A16 dicht. Dat is vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En een kwartiertje vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
8: Kijk voor vacatures op
9: metselprojecttilburg.nl.
10: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
11: Wie maakt elk project perfect?
10: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
12: Goedemorgen!

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures. Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beauge in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beauge met B-E-A-U.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: De nieuwe J&D.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost.

0: Zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
6: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Depla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Depla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Het weer nog van Weer Online. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord. Nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot een uur of 7 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Staat nog 6 kilometer file vanaf knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
7: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
9: Ja, die Snoeijen-Luijten.
7: Die maken het.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
7: Die maken het.
8: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Jouw Nederlandse dag.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
5: Kies je Praagmaat. Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
9: En nooit te veel betalen.
8: Ga ze bij de vleuten halen?
9: 25.000 vierkante meter.
8: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
9: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu.

0: J&D Verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
4: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
6: Hallo!

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren. Lemon.

0: Live in concert.
1: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
0: 4 september, 013 Tilburg.
1: Sander Kwarten live in concert.
0: Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
2: Schade?
3: Wees nou niet zo bij de hand. We gaan meteen naar Bijland.
4: De experts van Bijland Autoschade herstellen je schade razendsnel. Zodat je auto, bedrijfswagen, bus of motor weer gaat shinen als nooit tevoren.
3: Kom naar de nieuwe locatie. Eckenstraat 7404.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtenopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Snake Week. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen kreeg ook klappen. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel!

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
7: Ja, die, Snoeien Luiten.
6: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
6: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Augustus, de dag van de frisse adem. En we zijn over de helft, hè, van de vakantie. Bij JND hoor je
1: thuis. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: Kerkhof.
1: Lekker zeg, dan is het alweer donderdag. Je bent over de helft van je vakantie heen. Als je tenminste normaal gesproken de bouwvakvakantie doet. Hoewel, je merkt wel dat steeds minder mensen dat doen. Hè. Die pakken gewoon op andere momentjes toch wel

moment heel mooi, heel gevoelig. En het andere moment gewoon lekker loco, zoals de nieuwe single. Jeff Rezen met Mijn Engel hoorde je in de middagshow. En daarvoor Wilfried Gené, veel in het nieuws. Ook met zijn nieuwe programma, Midushi. Vind je ervan? Hey, het is tijd voor de nieuwe van Roxy.

Frans Bauer, waarom kan het leven zo gemeen zijn? Afgelopen woensdag, dat is een week geleden, was ineens zijn zoon Lucas het Nederlands nieuws. Omdat hij een transformatie heeft ondergegaan. Flink hoor, flink afgevallen. Ziet er helemaal goed uit. Hey, dit is de middagshow van Radio JNB. Met zometeen de nieuwe van Robert van Hemert. Solo, zandloopster. Hier is de nou.

Jimmy Helms, dat was de zanger van dit bandje. Die had ooit een hit met Gonna Make You An Offer I Can You Can't Refuse. Dit deed hij met zijn bandje The London Beat in, dat is lang geleden, 1990. Opa vertelt en haalt herinneringen met je op. De nieuwe, Robert van Hemert.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
5: Muurtje eruit, kozijntje erin.
6: Ja, zo gaat ie goed.
5: En wat doen we met het puinafval?
7: Container Nederland.
5: Oh ja.
8: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: naar een van de 8 Fortsat testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Fortsat.nl. Oh, op die fiets!
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute, de A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
4: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
5: Je maakt het top met Leidingshop.
4: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
5: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
6: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, uit best.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Radio JND presenteert...
7: de Radio JND Zomertour.
6: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
7: De Radio JND Zomertour.
6: 16 augustus.
7: Pleinfeest Moergestel.
6: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.

Ik krijg meteen zin om een stukje Polonaise te lopen bij dit nummer, toch? Robert Pater en Gina op de radio. Het is net 4:30 geweest. Nog een half uurtje werken. Stel dat je aan het werk bent, ben je ook zo'n

18 jaar geleden, zijn eerste grote hit. En wat voor een. Frans-Duits, je denkt maar dat je alles mag van mij. Daarvoor Ferry de Lits en Jacques. En een Baco in Monaco. En ik word helemaal kriegel van al die zomerhits. Want ja, ik zit ook wel eens op Instagram te kijken. Al je vrienden en bekenden, die zitten gewoon ergens aan het strand. En jij moet werken, verdorie. Of heb je de radio meegenomen? Komt dat goed uit? Dit is Radio JND. En dit is ook altijd de moeite waard. Vanessa op de radio met Upside Down.

die man, die is verliefd. Jan Smit. In de samenwerking met de 3J's van een paar jaar geleden. Mooi om die single te horen. Je wordt daar vrolijk van. Weet je waar ik ook vrolijk van word? Morgen wordt de nieuwe single van Django Wagner gepresenteerd. Ja, ik heb al de snippet gehoord. Dat wordt er weer eentje, hoor. Echt een zomers plaatje. Dit is een oudje van een jaar of 5 geleden.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Evens.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57
1: of kijk op henk.jobs.
3: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: dagspecialistbrabant.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
2: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Dit is Radio J&D. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij J&D hoor je thuis.
7: 5 uur.
8: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden tienduizenden beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. De UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Met meer zon dan vandaag en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is daar 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort Utrecht bij Utrecht 4 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
11: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
11: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
11: Industrieweg 27 in Oorschot.
12: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse Liveband.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Erik Kerkhoff.
5: Die je graag aan de hand neemt tot een uur of zes in de middagshow. De donderdagmiddagshow met Stef Hekkel en Monique Smit. Want wie heeft hier de grootste?

0: wel eens willen weten hoe samenwerkingen ontstaan. Dit is een mooie Stef Hekkel met Monique Smit. En wie heeft hier de grootste?
1: De J&D Middagshow.
2: Erik Kerkhoff.
0: 5 uur geweest. Lekker zeg, de middagshow van Radio J&D. Maandag tot en met donderdag tussen 4 en 6. Morgen op dit tijdstip de J&D met Koen van der Vorst. Is maar even dat je het weet. Vandaag de verjaardag van Glenn de Randami, oftewel Typhoon. Hij viert zijn 42e. Robin van Persie wordt 43. Leo Alkemade wordt 46. Helene Hendricks is ook jarig, 46. Gary

0: Wat een mooie leeftijd. Lekker Pep, Bauke, Guus Meeuwers en Team Rush Hour. Zometeen op de radio. Eerst Zoë Lovee.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.

De mannen die wel weten hoe ze een feestje moeten bouwen. De mannen van Likkepep en Circus Tent. Heel goed dat ze de samenwerking met Sven Versteeg achter zich hebben gelaten. En gewoon op eigen houtje verder gaan. Dat is hartstikke mooi. Het is 16:45, donderdagmiddag. 6 augustus op de kalender. Dit is de middagshow van J&D met Bouke. Wat een stem. Turn back time.

De concerten in het PV-stadion zijn door heel wat fans echt gemist, kan ik dan zeggen. Maar ja, goed, hij gaat er weer andere mooie dingen voor terug doen. Dus komt wel goed hoor met Guus Meeuwis. Over hem hoef je voorlopig geen zorgen te maken. Dit is de middagshow van JND met Wesley Klein en Brace.

Surprise Hour. Dat klinkt stoer. Met Westen Klein en Brees. Dans voor mij. Het is nieuwe muziek die je hoort op jouw Nederlandse dag. Dit is Radio JND. Alweer bijna 5:30. Ah, lekker hè. Een mooie donderdagavond voor de boeg. Mooie temperatuur. Het is vakantie in Nederland. En je luistert naar Radio JND. Want die neem je overal.

0: op in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Kijk nou, daar hebben we Lau.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor

0: cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Hey, ondernemer.
3: Hallo?
2: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch zijn er een paar opvallende zaken tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is de A2 dicht, Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow.
6: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

paar jaar geleden was dit ineens een hele dikke zomerhit voor Wesley Bronkhorst, Jorda Amalia in de middagshow van Radio JND. Met zometeen Tino Martin. Een oudje van Oscar Harris en Susanna Freek nog op de radio. Ben je er klaar voor? Ik heb nu Thomas Bergen. Als je de keuze had.

Het lijkt mij ook vreselijk. Ik kan niet alleen zijn. Tino Maarten op Radio JND, daarvoor Thomas Bergen, die zich heeft laten inspireren door heel wat hits die op dit moment natuurlijk aardig populair zijn. Zijn nieuwe single Als je de keuze had, hoor je op Radio JND. Met nu een huizen classic uit 1990.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

1D met een blauwe dag. Oscar Harris daarvoor trouwens. Een song for the children. Heb je die nog in je geheugen? Was dat toch een beetje een goede herinnering? Ja, toch? Radio J&D. Dit was de eerste van Henk Dissel. Je

Rode wijn. En was het nou Sinas? Was het nou Fanta Lemon? Of was het dan 7-Up? Het mag allemaal, maar het is wel lekker. Het is een zomers drankje wat veelvuldig genuttigd wordt deze tijd. Tinto de Verano, de nieuwe single van Joey Nicolai, hoor je op Radio J&D. Het is bijna 6 uur.

0: wist jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paint
0: Check paintproject.nl.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
0: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Johnny Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Johnny Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten, daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch een aantal incidenten. Er stond vanmiddag een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De boel wordt daar geborgen bij Weert Noord. De weg is dicht voorlopig tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel 9 kilometer file en een half uur vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt nog niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Langzaam rijden kan ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. En wel over 4 kilometer tussen Oorschot en Moergestel kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl.
4: Met 10 jaar garantie.
6: Ah, de goedkoopste veranda.
7: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
4: Goedemorgen.
5: Met

0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
2: Ja, die Snoeijen-Luijten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop? Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert-Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Parkeer staat A73 en verder over de A67. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file van knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag. Jij een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
7: Kies je Prachtmaat.
6: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het
6: de nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
3: ABN uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
1: ABN. Met de M van Magnifiek.
4: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
5: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
6: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
5: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementsglas.
11: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier.
9: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Iedere werkdag

0: u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
10: Dit is
11: Radio DND.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 7 uur.
12: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij het bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly de Koer. En de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
10: JND Verkeer.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er geen files, wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks

0: Bosch Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
2: Die maakt elk project perfect.
1: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De avond van J&D.
6: Van J&D.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die Snoeien Luiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
6: En buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedenavond. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
14: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
15: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
16: En nooit te veel betalen.
15: Gaan ze bij de vleuten halen?
16: 25.000 vierkante meter.
15: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
16: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best.
17: Of kom naar devleut.com.
18: Bestel nu ook eenvoudig online.
19: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
10: De avond van JND.

0: niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek. Hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder droog. En vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happen. Happencontainers, maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: De avond van J&D.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Pindijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijko.nl en neem contact op. Pindijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijko.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert.
8: Met John West, Lange Frans en Robert Pater.
7: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
9: Kijk nou, de Reddelouw!
10: Die gaat weer een vloertje leggen.
11: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
12: 0626-222-498.
13: Tegel eruit, pompje erin.
14: Ja, zo gaat die goed.
15: En wat doen we met het tuinafval?
16: Container Nederland.
15: Oh ja.
9: Kijk nou, de Reddelouw!
11: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
17: Holy moly!
18: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
19: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
18: En altijd met hoog rendementsglas.
17: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
18: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
11: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp al-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
17: Containernederland.nl.
8: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
13: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
8: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
10: Ben jij over je vloer aan het matten?
0: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
20: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: De avond van JND.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Vincent, dat ben jij.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo met Vincent, mijn nieuwe single Dat Ben Jij is de successchijf op Radio J&D. Heel blij mee, dankjewel. Proost!

0: kijken. Dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel. Die architectuur. Geweldig.
1: Ik weet niet. Ik heb er een dakkapel op gezet.
2: ABN. Uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
0: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
5: 9 uur.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Robert-Jan Knook. Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Verdrietige reacties op het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. En ze was natuurlijk ook jurylid van Idols. We zijn een vakvrouw verloren met liefde voor muziek, zegt RTL. De eerste winnaar van Idols was Jamai. Kaagman zag het echt in hem zitten. En daar is Jamai haar eeuwig dankbaar voor. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. Dan wordt het 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet. We'll be right back.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Son doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
3: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Goedenavond! Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: De avond van J&D.

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
3: Ja, die. Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Kom van 31 juli tot en met 9 augustus naar het Hilario Feestcafé op Park Hilaria in Eindhoven. Met Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Django en Ferry, Senna en vele anderen. Op zaterdag 1 en 8 augustus optredens van Hollandse livebands.

0: er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle. Maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste track.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: De avond van J&D.
6: Van J&D.

0: hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
1: Wie gaat ermee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimple.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
7: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
8: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor

0: bol.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: Bolvag garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, Bolvag garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stouterd.
4: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting. Al 25 jaar een begrip.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

0: specialistbrabant.nl. Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In

0: jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
0: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.
1: Goedemorgen.

0: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Schade

0: 104.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ondernemers opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
8: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
9: officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
3: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
3: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Werkdag van 7 tot 9.
2: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: De avond van J&D.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495-5859-57. Of kijk op henk.jobs.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 12 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland. De grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: De nacht van JND.
3: JND.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Goedenacht! Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: Whisky on the Stoet.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Radio JND presenteert
8: de Radio JND Zomertour.
7: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
8: De Radio JND Zomertour.
7: 16 augustus.
8: Pleinfeest Moergestel.
7: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: De nacht van JND.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Dit is Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 1 uur.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: De nacht van J&D.
4: J&D.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Met John West, Lange Frans en Robert Pater. 4 september, 013 Tilburg. Sander Kwarten live in concert. Tickets scoor je via www.sanderkwarten.nl.
7: Ondernemers opgelet.
8: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: De nacht van JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De loco-burgemeester van Goeree-Overflakkee heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Er zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is.